105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Emma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: gaan.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop. Radio
3: Aalsmeer. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free go.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vast zaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond

0: 60 en 80 jaar. Twee baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

looking around.

0: Hallo, hallo dames en heren. Hier zijn Johnny en Jones. Wij brengen u het programma wat u beluisterd hebt op de bruiloft van Wim en Betty Duveen. Maar wij hebben een buitengewone verrassing. In ons midden is de beroemde zanger Richard Jacques Tauber Polakius. En hij begint al onmiddellijk voor u te zingen.
1: Ik ga voor u een liedje zingen, tralala.
2: Wat is dat voor muziek?
1: Het is een heel mooi melodietje, tralala.
2: Maar ons speelt de klassiek.
1: Toch zullen wij het eens proberen, ra-da-da.
0: Want het is voor Betty en voor Wim.
1: Al kreeg geen man bij haar een kans.
2: Die Wim was haar te slim.

0: toch zijn. Eerst een poosje als een paard, dan met Wimpy en Klein.
1: Dat was buitengewoon, dames en heren.
2: En nu brengen wij u het welkomstlied.
3: Kom maar in, lieve Betty, beste Wim, we vieren feest. We vieren feest. Kom maar bij, het is jullie trouwpartij, er is nog nooit zo'n feest geweest. En de goffe, die is nu achter de rug, wat gaat het vlug, wat gaat het vlug. Jullie vormen samen een gelukkig paar, het is voor mekaar, het is voor mekaar. Kom maar in, het is een reuze goed begin, we hebben lol, we hebben pret. Kom maar hier, want we hebben veel plezier, we gaan beslist nog niet naar bed. Onze beste wensen gaan met jullie mee, veel M en B en spoedig vrede. Planten wij dan straks de zaam, de vredesboom, dan woon je gauw in je eigen home.
2: Nu brengen wij u het speechlied.
3: Het was prachtig, ja die spreker was reusachtig.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

24 uur per dag. Radio Aalsmeer.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

dus en dan weer tot de klok van 2 uur. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. Want ook deze komende 2 uurtjes zit er weer een bommetje vol met heerlijke Nederlandstalige muziek. En Aalsmeer ontwaakt. Want gisteren was het groot feest in het dorp. Want gisteren was het beentjesavond. En ja, ik moet eigenlijk zeggen. Ja, ik weet niet of ik dat, of de enige ben die dat zegt. En die dat wil zeggen en kan zeggen en moet zeggen. Maar beentjesavond is niet meer zoals beentjesavond is eigenlijk, of was. Beentjesavond hoort natuurlijk beentjes te zijn. En er stonden op maar 3 plekken stonden maar beentjes. Er stond een beentje. En de rest, al de rest, was allemaal DJ's en zangertjes. Nou ja, dat hebben helemaal niks met beentjes te maken. Dus ik roep toch alles meer een beetje op om een andere naam te geven. Dat het anders heet. Of als beentjesavond moet blijven, dat we dan ook overal gewoon lekker beentjes neerzetten. Dat lijkt mij nog veel leuker en veel gezelliger. Want ik was er ook en het was natuurlijk, het was gezellig en het was lekker druk. Maar en ik snap dat ze misschien ook even wat willen doen voor de jongeren. Maar dan kunnen ze natuurlijk ook misschien wel, weet ik veel, iets van een ander festival als jongeren hier niet van houden. Maar ik denk dat jongeren, het maakt helemaal niet uit wat jongeren horen. Dus beentjes, gewoon beentjes. Beentjesavond. En klaar. Lijkt mij het beste natuurlijk. Oké, we gaan beginnen. En straks natuurlijk de eerste. Die zit al helemaal klaar. Daar gaan we natuurlijk straks alles aan vragen. Wie dat is? Ja, dan moet je even blijven luisteren. Dan moet je gewoon even de volgende plaat afluisteren. En dan weet je precies wie dat is. De volgende is namelijk van Doe Maar. Hier zijn ze, moet ik zeggen natuurlijk, met Anita.

0: Ja hoor, en dat was Doe Maar en Anita.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende, ja, die had jij nog niet gehoord natuurlijk. Het volgende interview heb ik samen met iemand die ik nu 1,5 jaar niet gezien heb. En het is ook eigenlijk een beetje een vriend van de show geworden. Want hij is zelfs een keer meegereisd naar een locatie. Heeft hij zelfs nog opgetreden, ook live daar op die locatie. Nou, ik heb het over niemand minder dan Frankie. Een hele goede middag.
3: Hele goedemiddag, Dennis.
0: Leuk dat je er weer bent. Want dat zeg ik. Het voelt een tijd geleden. 1,5 jaar is valt op zich mee. Maar ja. kan je een klein beetje vertellen waarom die zo...
3: Ik 1,5 jaar geleden voor het laatst een singeltje had uitgebracht. Soms lopen dingen zoals ze lopen. Hè. Dus we hebben het allemaal erg druk gehad en wel veel muziek gemaakt. Maar op een gegeen moment niet meer uitgebracht. Dus ja, dan ga je ook nergens meer langs. Langs de station.
0: Nee, precies. Dat is het natuurlijk. Nog wel opgetreden?
3: Tussendoor af en toe nog wel optredens inderdaad. Dus dat dan weer wel. Gelukkig ging dat wel gewoon door. De muziek uitbrengen. Of eigenlijk de single maken. Ik maak 1-2 singles per jaar maak ik. En die breng ik dan ook echt uit.
0: Yeah.
3: Dus ik schrijf wel heel veel. Maar ik kies echt uit wat ik wil maken. En wat ik uit wil brengen. Of tenminste wat ik echt uitwerk.
0: Dat moet echt goed zijn.
3: Dat moet echt goed zijn. Ik maak zelf mijn demootjes, et cetera. Die zing ik in en die rap ik in. Dan maak ik een klein beetje een stukje muziek maak ik daaronder. Voor het idee, voor de sfeer. Yeah. En als ik dat heb en ik denk dit wordt wat. Dan ga ik naar Jeroen. Jeroen Rusje en Robert Vredeveld in Groningen.
0: Dat zijn producers, zeg maar.
3: Dat zijn mijn producers. Inderdaad, die maken echt de muziek echt helemaal af. Die zijn de afgelopen 1,5 jaar ook super druk geweest natuurlijk. Veel voor Yves Berendsen, Tino Martin, et cetera gedaan. Talloze andere artiesten. Dus die zijn ook gewoon druk geweest. Dus ja, agendas liepen niet helemaal gelijk. Dan kun je
0: dan
3: wel
0: forceren, lastig.
3: Maar dan wordt het lastig inderdaad. En dan duurt het soms even 1,5 jaar voordat er weer wat uitkomt.
0: Ja, precies.
3: Maar het gaat zoals het gaat. Dus zijn er weer.
0: Ja, dan heb je niet een idee om natuurlijk eventjes een andere te pakken of zo.
3: Weet je wat is? Ik zeg never change a winning team.
0: Precies.
3: Ik voel me gewoon prima bij de jongens. En ik ben...

0: van nature ben ik, mag ik zelf wel zeggen, vrij loyaal. Dus ja, het voelde voor mij ook niet goed om even wat anders te gaan doen. Weet je, het is niet dat wij in die anderhalf jaar tijd ruzie hebben gehad. Of dat het oneenigheid was. Nee. Het kwam gewoon even net niet uit. En,
1: precies.
0: Dus ja, goed. Dan duurde het even anderhalf jaar. Nou ja, goed.
1: Ja. Ja, nou ja,
0: ik zeg altijd, wat goed is, moet lang duren.
1: Nee, ja, precies. Daarom,
0: maar dit dus dat verstuurt niet. Dus ja, nou ja.
1: Zo is het. Zo is het ook. Zo is het ook. Ja, je hebt natuurlijk een beetje een aparte stijl, moet ik een beetje zeggen. Ja, nou zeker. En dan heb je natuurlijk zeker wel voor gekozen. Maar op wat voor feestjes sta jij dan een beetje? Als jij optreedt, want je treedt natuurlijk ook wel uiteraard op natuurlijk voor mensen.
0: Ja, zeker. Nee, dat verschilt heel erg. Kunnen verjaardag zijn van... bruiloft heb ik nog niet echt gehad, maar het is veel verjaardagen dan. Vrijgezellenfeestjes, maar ook braderieën. Dat soort dingen is eigenlijk. En Hollandse feestjes vaak. Ja. Dus dan word je uitgenodigd op een Hollands feestje.
1: Oh ja, ja. Ja, maar is het dan meer, heb jij een beetje een jongere, groep mensen die van jouw muziek houden? Of zijn er ook wel ouderen die...
0: Nee, het is
1: die
0: eigenlijk best wel breed. Als ik kijk ook naar, naar de optredens waar mensen naartoe komen. Meestal komen ze natuurlijk niet voor mij. Dus dan is het vaak wel, moet je kijken naar de reactie die er komen. Nou, vaak zijn jonge kinderen, dus kleine kinderen van een jaar of 8, 9 die al, wat leuk. Ja, maar ook oudere, volwassene mensen die zeggen van joh, wat leuk dat je hier staat. Even wat anders tussendoor, dat soort dingen. Ook op Instagram of Facebook, dat soort dingen. Die reacties die je daar krijgt zijn ook gewoon van verschillende mensen. Vanuit heel jong tot heel oud.
1: Oké. Oh, dat is wel
0: heel erg leuk.
1: Ja, maar je bent natuurlijk een weg ingeslagen. Dat je nog niet eigenlijk weet... is dat een goede weg, zeg maar, denk ik?
0: Altijd afwachten natuurlijk.
1: Het is altijd afwachten. Het heeft goed uitgepakt. Dus
0: ja, het pakt zeker goed uit. En het leuke is dat als je de mensen spreekt over wat vind jij dan het leukste liedje, dat je wel ziet per leeftijdscategorie wat nou dat een vindt. Kijk, bijvoorbeeld een liedje Dromen van Vroeger. Dat zijn vooral echt de oudere mensen die dan... Want het liedje gaat over nostalgie, et cetera. En dan is natuurlijk veel meer de oudere mensen die zeggen van... Ah, ik herken me er zo in.
1: Dat is wel mooi.
0: En de jeugd een beetje van een jaar of 20, weet je. Zeggen, ja, die herkennen zich meer in tijd voor een feestje. Of alles draait om me heen. En zoals met de nieuwe single, Hey Grap, is ook veel, echt iedereen, vooral oudere mensen die zeggen... Ja, ik herken me er zo in. Ik maak dit ook mee.
1: We gaan er straks alles over vertellen natuurlijk, over jouw nieuwe single.
0: Ja.
1: Wat is op dit moment een beetje jouw favoriete plaat? Een beetje, als je nu een plaat op zou zetten, Nederlandstalig.
0: Nederlandstalig.
1: Wat zou je erop zeggen?
0: Ik vind best wel heel groot fan van Digi Dex. Digi Dex vind ik altijd wel heel fijn om naar te luisteren. Lange Frans had ook weer een nieuwe single.
1: Dit is wel een hele toepasselijke plaat. De Zon Op, dat is misschien wel mooi.
0: Dansen
1: de Zon Op van Digi Dex. Zullen we even tussendoor even doen?
0: Gezellig.
1: Voordat we gaan praten over jouw nieuwe single. Zullen we doen? Hier is Digi Dex en De Zon Op. Moet hij natuurlijk wel deze, want anders gaat hij niet doen.
2: Het is een leven zonder...

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk Diggy Dex. En ja, de zon op. En de zon is al een tijdje op. Ik weet niet wanneer die op is gegaan. Maar heb jij iets gehoord van wanneer de zon op is?
1: Nou, nee. Ik denk dat ik toen de zon opkwam, lag ik nog op 1 hoor. Gisteren even gezellig met vrienden naar een festival geweest. Dus het was een beetje laat geworden.
0: Ja,
1: maar ja. Ik heb de zon niet zien opkomen.
0: Nee, precies.
1: Ik heb hem wel zien zakken in de zee. Dus
0: dat wel. Oh, dat dan weer okay. Wel. als we even de termen van Rutger even erbij nemen.
1: Ja, precies.
0: Natuurlijk, hè, precies, ja. Hey, maar Frankie, we gaan het even hebben over jouw nieuwe plaat. En die heet heel simpel. Hey Gap.
1: Ja.
0: Vertel, hoe heb je deze tot stand gebracht?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje uit eigen ervaring. Hè. Waarschijnlijk zullen veel mensen het ook wel herkennen. Je hebt vrienden. Je bent wat jonger, je gaat vak stappen. Je ziet elkaar elke week.
0: Ja.
1: En nou, goed, op een gegeven moment komt het moment van dat iedereen zijn eigen leven een beetje krijgt. De een gaat trouwen, je krijgt kinderen. Je krijgt een vaste baan. Je krijgt een druk leven. Dus je ziet elkaar niet meer elke week. Sommige mensen zie je gewoon een jaar niet meer. Of soms anderhalf jaar niet meer. Hè. Zoals wij bijvoorbeeld. Ja, en dan kom je elkaar tegen. En dan is het, hey Gap, hoe gaat het met jou? Hey vriend, hoe is het met jou? Lang niet gezien, et cetera. En dan heb je vaak weer contact alsof het eigenlijk vanouds is. Hè? Alsof je elkaar gewoon de dag van gisteren nog gesproken hebt. En dan zeg je op het einde, als je elkaar weer afscheid van elkaar neemt, vaak ook van, hè, moeten we vaker doen? We moeten wat vaker afspreken, et cetera. Dat meen je dan ook echt van, hè, moeten we ook echt doen?
0: Ja.
1: Vaak komt dat er dan ook weer niet van. En dan duurt het vaak weer een jaar voordat je elkaar ziet. En,
0: ja,
1: dat is eigenlijk een beetje waar dit liedje over gaat.
0: Wauw, mooi. Ja, er zit in jouw liedjes altijd wel echt een mooie en goede boodschap. Dat is wel iets waar jij natuurlijk altijd voor gaat.
1: Zoals ik zeg, ik schrijf mijn teksten vaak uit eigen ervaring. Dus de dingen die je... Zo ben ik ook begonnen eigenlijk ooit met tekst schrijven. Van, joh, om gevoelens en gedachten van je af te schrijven. Omdat ik zelf gewoon van nature niet zo'n prater ben. Dus ja, dan blijf je er vaak mee zitten. En wat moet je er dan mee?
0: Ja.
1: En toen op school zei een leerkracht een keer tegen mij, joh, schrijf het dan gewoon op, weet je wel. En zo is het voor mij begonnen. Dus ja, vaak gaan die dingen ook gewoon over situaties die ik meegemaakt heb. Of dingen die ik zelf beleef. Ja.
0: Dus eigenlijk zijn liedjes ook echt op jouw lijf geschreven, zeg maar ook.
1: Ja, precies. Nou, ze komen uit mijn eigen brein, inderdaad.
0: Ja, daarom precies. Ja. Maar er kunnen natuurlijk andere mensen kunnen zich er ook in vinden natuurlijk.
1: Ik hoop het heel erg. Ja. En ik merk gewoon heel vaak, ik zei net ook met liedjes van de tijden van vroeger of Tijd voor een feestje. Maar ook met deze, dat je gewoon reacties hoort van, oh wat gaaf. Grappig dat ik dat, dat heb ik ook wel, weet je, met vrienden. En nu ook met deze plaat ook weer. Ja, vooral de mensen, mijn vrienden dan, die zeggen, ja klopt, dat hebben we wel vaak gezegd tegen elkaar. Hè. Ja, klopt. Ja. Ik zeg, het gaat ook een beetje over jullie jongens.
0: Precies. Laten we
1: doen.
0: Ja.
1: Het grappige is dat er nu dus ook, ik wil niet zeggen per se daardoor, maar wel de aanleiding is geweest, dit liedje, dat ik met een vriendengroepje van een mannetje of 6, nu elke maand gewoon een vaste datum prik om wat leuks te gaan doen met z'n allen. En dat zit er nu ook echt sinds, sinds een paar maanden zit dat er nu ook echt in.
0: Dus
1: het liedje heeft voor mijzelf al wat teweeg gebracht. Dus ik hoop misschien voor andere mensen ook.
0: Ja.
1: Dat je vrienden elkaar wat vaker gaat opzoeken. Want dat is ook het hele... Nou, ik wil niet zeggen probleem, maar het hele issue eigenlijk. Dat je vaak zegt van, hey, we moeten het doen en we moeten afspreken.
0: Ja.
1: En dan doe je het niet omdat je geen vaste datum prikt. En,
0: ik had het
1: met mijn eigen vrienden over van, joh, dat is de reden. Dus laten we gewoon zeggen van, joh, we hebben nu voor een half jaar lang, we zijn met z'n zessen, dus elke maand één iemand, gaat wat leuks plannen. Dus we hebben 6 datums al vaststaan voor elke maand eentje. En dan merk je gewoon, dan staat die datum vast. En dan neem je ook sneller de stap om te zeggen van, nou, we gaan het doen.
0: En iedereen heeft natuurlijk een agenda. Dus iedereen kan het gewoon in zijn agenda zetten. En dan staat het vast.
1: Ja, en wat je zegt, iedereen heeft een agenda. En vaak ook wel een drukke agenda.
0: Ja.
1: Maar als je het dan zover van tevoren plant, dan kan niemand meer zeggen van, joh, ik had geen tijd. En dat is te kort dag. Of dat is de excuses die je vaak nog wel eens hoort. Hè. Wij plannen het nu tegenwoordig zo. Ik ben blij om te zeggen dat de aanleiding daarvoor mijn liedje geweest is.
0: Ja, precies. Wauw, wat gek. Ja. Maar je zei net wel van, ik ben niet zo'n praten, maar er komt toch van alles uit eigenlijk.
1: Als het om de dingen gaat die ik leuk vind, mijn hobby's en zo, dan kan ik urenlang praten. Maar als het meer over de gevoelens is, et cetera,
0: dat soort dingen, dan sla je dicht.
1: Sla ik vaak wel dicht, dat zijn andere onderwerpen.
0: Zijn vaak andere onderwerpen, dan gaat het even.
1: En ik moet zeggen, ik heb het ook wel in de loop der jaren wel geleerd hoor. Het is natuurlijk dat je met mensen dan wel erover praat en zegt, joh, je moet het vaker doen. En dan laat je vaker praten. Dan, ik moet zeggen, toen ik begon met liedjes uitbrengen, moest je ook interviews doen. Dus ja? Ging het ook allemaal niet zo makkelijk hoor.
0: Nee, precies.
1: Het is wel iets wat je jezelf kan aanleren. Even,
0: ja, precies. Ja, stenen, dat is zeker zo. Maar je hebt je goed er doorheen geslagen, zeg maar.
1: Ik hoop het, ja. Ik doe mijn best.
0: Ja, nee, helemaal super. Hey, er zit ook een... Er zit ook bij deze geen clip bij. Ja, je hebt er natuurlijk expres voor gekozen om er geen clips bij te doen, denk ik, volgens mij.
1: Ja, nog steeds inderdaad. Ja, inderdaad. De reden zijn
0: niet
1: nog
0: nodig.
1: Steeds... ik vind het... Ik kijk zelf ook nooit YouTube. Ik kijk zelf geen videoclips. Nee. Ik vind het... ik luister heel graag liedjes. En dat vind ik fijn. En ja, thuis luister ik vaak de radio.
0: Ja.
1: Het is ook niet dat ik MTV opzet of het TMF, dat soort dingen. Dat ik dat opzet. Nee, ik vind het gewoon leuk om radio te luisteren.
0: Precies. En, het is een beetje achterhaald volgens mij, de clips.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Voor mij zijn er nog best wel vooral de oudere generaties die dan wel YouTube hebben. Want ik hoor vaak dat die dan geen Spotify hebben. Maar inderdaad, de huidige generatie is voor mij ook... ik weet niet of ze clips kijken. Ik ben er zelf niet mee bezig. Dus dat is eigenlijk een beetje... Ja. En wat ik zeg, ik doe liever mijn tijd en energie steken in het volgende liedje. Ook dat is misschien een dingetje dat ik zelf niet graag op beeld sta.
0: Ja.
1: Dus dan moet je een clip gaan maken met figuratie en dat soort dingen. En er komt dan ook een ander budget bij kijken. Ja, dan ben ik liever bezig lekker zelf in de studio met demootjes maken en dat soort dingen.
0: Precies. Dus, nou, volgens mij, de jongere generatie, die kijken voor filmpjes en dingetjes, maar meer op TikTok.
1: Ja, TikTok inderdaad.
0: Heel kort, denk 5 seconden. Dan zijn ze er ook klaar mee. Dan,
1: die spanningsboog is ook, dat merk je ook wel aan de liedjes die uitkomen. Het is allemaal rond de 2 minuten.
0: Ja.
1: Vroeger had je natuurlijk echt de liedjes van 8 minuten en het waren dan gewoon nog hits en zo. En als je dat nu doet, dan wordt je liedje waarschijnlijk niet eens meer gedraaid, want de spanningsboog is gewoon te kort.
0: Het is echt, het is gewoon te kort, ja, precies. Ja. Ja. Hey Frank, ik denk dat het de hoogste tijd is geworden dat we jouw plaat de lucht in gaan gooien. Ja. Nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is misschien ook een hele belangrijke.
1: Ik ben het meest actief ben ik op Instagram. Frankie.van.amsterdam. En daar deel ik eigenlijk alles van mijn muziek tot aan mijn andere hobby's. En daar kunnen ze me ook benaderen voor eventuele vragen of boekingen zelfs. Dus,
0: Oké, kijk, helemaal super. Nou ja, hij staat... helemaal klaar. En je mag hem, je weet het, zelf aankondigen, zeggen.
1: Nou ja, hartelijk bedankt voor dit leuke interview, Dennis. Ja, ook de luisteraars enorm bedankt voor hun aandacht. En ik hoop dat ze gaan genieten van de nieuwe single van Frankie met Hey Gap.
0: Oké. Bedankt en tot je volgende, zou ik zeggen.
1: Tot snel.
0: Hoi.

0: Zo, wauw. Dat was dat waren, moet ik zeggen. Want ze zijn met z'n drietjes. De drie J's. En simpel geluk. Nou, ik heb dit nu op dit moment eventjes geen simpel geluk. Want telefoon. Ik kan het wel proberen. Maar er gaat gewoon niet heel veel gebeuren. Dus ik ga gewoon eventjes. Ik zet dus de single gewoon aan. En dan gaan we even kijken.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Ja. Ik ben al druk bezig.

Zo, we zullen eens kijken of hij het nou, want hij is aan het connecten. Maar, oh, maar kijk, volgens mij. Nee, al wel. Dat gaat er niet over gebeuren, want er zou natuurlijk een keystone moeten komen. Maar dat is even niet zo. Nou, dan gaan we gewoon nog een keer doen. Natuurlijk.

lastig. Daarom, ik heb wel eens gezegd tegen Dennis. Ja, je mag ze allemaal naar de studio sturen hoor. Maar voor mij mag ze allemaal naar de studio sturen. Ja, hij zegt ja, niet iedereen kan en niet iedereen wil. En de een vindt het anders te ver waar hij vandaan komt en dat soort dingen. Ja. Maar ik zit nu wel met de gebakken peren, zeg maar. Want hij, nou, ik sluit hem even af. En ik ga het gewoon even opnieuw kijken of het dan misschien lukt. Het is echt, telefonisch. Geef mij wel gewoon een oude telefoon. Zo'n oude telefoon. De horen en zo en alles erop en eraan. Nee, ja. Even kijken. Ja, want ik... Ja. Ze zit nou met smart natuurlijk te wachten op mijn telefoontje. Dat moet het wel doen allemaal natuurlijk.

Nou, hoe Yankees doen? Dat gaat niet echt voor gebeuren. Hij staat echt gewoon open, jongens. Oké, ja. Femke, wil je zelf even bellen misschien? Verschrikkelijk.

dan weet je wat. Misschien is het handig als ik gewoon eventjes een plaatje tussendoor doe. En dan ga ik zo gewoon eventjes toch proberen of ik buiten uitzending. Want het moet ook kunnen. Dat ik even contact met haar ga leggen. Want ja, dit gaat natuurlijk niet echt lekker werken zo op dit moment. Wat er aan de hand is, I don't know. Maar ik ga het even. Ik ga gewoon even kijken. Ik ga gewoon even. Ja, het is niet anders. Doen we eventjes een plaatje. Weet je wat? Van onze grote vriend André Hazes. Maar dan André Hazes Junior. Hier is. Wie kan mij vertellen?

0: Ja, op een gegeven moment is die natuurlijk wel afgelopen. Het is nog steeds niet gelukt. Hij staat nog steeds niet online. Ik kan nog steeds heel eventjes niet mensen bellen. Dus ik moet, we doen er nog eentje. We doen gewoon nog eventjes een plaatje. En dan gaan we nog een keer proberen. Het is niet anders. Weet je, maar dan had ik het niet op gerekend. Ik denk, hij gaat het nu wel doen. Maar helaas, dat is dus niet zo. We doen gewoon eventjes deze. We hebben een tijd niet gehad. Claudia de Breij, en mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet

zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

Nou ja, dit was Mark Borsato en Speeltuin. Ja, ik denk dat het gewoon het handigste is en het beste op dit moment. Ik zal er nog wel een berichtje sturen. Want ja, hij komt nu... ik heb hem wel verstuurd, maar hij komt nog niet aan bij haar. Dat we hem gewoon nu gewoon draaien. Ja, want het, de fout ligt volgens mij misschien wel zelfs gewoon lekker hier. Dus niet bij haar. Dus we gaan hem gewoon draaien. En dan zonder interview erbij. Waarom niet? Hè? Doen we gewoon deze keer. Want ja, we hebben straks natuurlijk in het tweede uurtje hebben we nog twee interviews. En dan komen we anders daar natuurlijk helemaal mee in de knoei. Dus we gaan hem draaien. De nieuwste, de allernieuwste van... Van Femke Hengelenveld. En die heet Feestje. Er zit ook een hele leuke clip bij. Dus ik zou zeggen. Als je naar onze tv-kanalen kan. Doe dat gerust. Want dan kan je natuurlijk ook eventjes de clip mee kijken. En anders hoor je natuurlijk het nummer ook heel mooi. Nogmaals. Hier is de nieuwste van Femke Hengelenveld. Hier is Feestje.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Dat is dan het tweede uurtje van Lekker Hollands op deze 16 augustus alweer. Ja, de tijd gaat ongelooflijk hard. Het jaar vliegt voorbij. Echt niet normaal. Maar we zijn toegekomen aan het tweede uurtje. En straks natuurlijk weer het volgende interview. Hij zit al helemaal klaar en daar gaan we natuurlijk alles aan vragen. Vooral over zijn nieuwe single natuurlijk. Wie het is, ja, ook dan weer moet je eventjes gewoon lekker blijven luisteren. Want dan weet je ook wie het is. Dan gaan we... we gaan eerst eventjes naar de plaatje. En we doen even een plaatje van Frans Duits. Samen met de Troubadours. En hier is hij met Hier Hoor Ik Thuis.

0: Theo. Je zit voor altijd in mijn hart.
1: Zo, een prachtig mooi nummer van Frans-Duits. Zo herken je hem niet helemaal, maar dit heeft hij ook wel een beetje. Gevoelige plaatjes. Samen met de Troubadours was dit. En dit was Hier Hoor Ik Thuis.
2: Hey Dennis.
3: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
1: Nou zeker. En de volgende zit al helemaal klaar. En volgens mij heb ik hem nog nooit hier in de studio gehad. Of in dit programma. Maar het is Marco Hagen. Zeg ik dat goed?
4: Ja zeker. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
4: Ik kan me ook niet herinneren dat ik hier ooit ben geweest. Volgens mij hebben we wel een keer telefonisch contact gehad hoor. Maar
1: dat
4: kan wel. Interviews heb je dan als er een single uitkomt. Hè?
1: Ja precies. Ja daarom dus. Maar dat is wel leuk natuurlijk. Want je komt nog eens ergens. Dat is ook wel leuk, denk ik.
4: Ja, zeker. En kijk, autorij is een hobby van me. En muziek is een hobby van me. Dus
1: twee vliegen in één klap, zeggen ze dan natuurlijk.
4: Het is mooi weer. En je kan lekker toeren met dit weer. Dus zeker.
1: En heb je open dakkie? Of dat niet?
4: Ik heb geen open dakje. Nee. Ik heb vroeger heb ik wel eens een golfje gehad met een open dak. Maar dat lekte aan alle kanten toen.
1: Oké.
4: Ik vind het nou niks meer om een open dakje te
1: rijden. Nee. Nu heb je gewoon airco.
4: Ja, ik heb gewoon lekker airco erin. En je moet dat ding natuurlijk ook niet hard zetten. Maar
1: het is heerlijk. Dan krijg je weer een klap in je gezicht natuurlijk als je buiten komt natuurlijk.
4: Ik rijd ook in een werkbus. En daar is het gewoon met die temperatuur is het gewoon niet koel te houden. Hè. Dan ramen opzetten en weer dicht en weer open. Dat we een airco hebben.
1: Ja, toch? Ja, hè? Dat het bestaat. Dat het er is. Ja, zeker. Nou, volgens mij, ik kan me niet helemaal goed herinneren dat we elkaar wel eens eerder gesproken hebben. Dus de volgende vraag, die stel ik eigenlijk aan iedereen die ik nog niet ken. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat je niet in de herhaling gaat vallen. Maar dit is wel een hele leuke vraag. Hoe ben jij begonnen? Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
4: Ja, ik zong eigenlijk altijd wel een beetje op verjaardagen, zeg maar. Of in een kroegje met een feestje en zulke dingen. En van het een op het andere kwam ik wat mensen tegen. En Ronald van Rood Hit Blauw, zeg maar. Die zei, ga eens een keer een nummer opnemen. En ja, dat hebben we toen gedaan. En dat is goed bevallen. En zo ga je steeds verder. En je probeert elke keer een wat mooier nummer te maken. Betere Precies. kwaliteit. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.
1: Een
4: ander die gaat naar de sportschool. En ik ga af en toe zingen. En gewoon geweldig.
1: Het is, uh, ja, het, het is, het, het, het,

0: ja, ik vind muziek hoort gewoon bij het leven. Ja. Denk ik, toch?
1: Eigenlijk. Ja, vind ik ook. En je, soms dan heb je behoefte aan een wat rustiger nummer. En een andere keer dan moet het weer hardrock wezen.
0: Precies.
1: Ja. En overal, ja, ik draaide vroeger ook heel veel Hazes. Die teksten en die muziek. Hè. Dus ja, dus overal is er een periode voor. Ja. Hè, dat denk ik eigenlijk.
0: Hazes is natuurlijk de basis.
1: Ja.
0: Ik denk dat jij dat ook wel in je set hebt zitten altijd. Er moet altijd wel een Hazes nummer in zitten. Denk je, of niet?
1: Ja, ik had vroeger ook al die LP's. En had ik ook zo'n setje, was er een uitgebracht met allemaal cd's van hem. Hè. Een jubileumsetje. Nou, de helft van de cd's zijn er niet meer. Maar en alleen je was een keer wat uit natuurlijk. Maar Hazes, ja, dat blijf je altijd bij. En op verjaardagen en feestjes. Het komt altijd maar terug. Hè. Ja. En, ja, geweldig.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel eigenlijk als je optreedt in jouw playset, zeg maar. Of jouw zing, hoe zeg je dat eigenlijk? Je zingt
1: ik zing het zelf bijna nooit.
0: Niet?
1: Ja, ik heb geen Amsterdams. Je moet wel een beetje Amsterdams
0: accentje hebben.
1: En dat heb ik nou net niet, zeg maar. Ik neem wel eens een nummertje mee. Ik zing wel eens een nummertje. Dat wel. En Litouwers, dat zing ik ook nog wel regelmatig. Dat is dan wel weer Engels dan. Maar zeker.
0: Ja. En dat is een beetje om gelijk maar eventjes met jouw repertoire verder te gaan. Wat is een beetje wat je veel zingt, wat je zeg maar in je set moet hebben, zeg maar.
1: Ja, dat is gewoon toch wel die Nederlandse kroegnummers, hè, die kroeghits. En ik probeer dan ook af en toe wat van Elvis, Litouwers. René Verhoeven, dat probeer ik toch af en toe ook tussendoor te gooien. Hè? Ja. En dan probeer je ook te oefenen. Hè? Ik wil meerdere nummers kunnen zingen. Dus ik probeer vaak van alles en nog wat. Het klinkt niet altijd even goed, maar ja, zo probeer je toch wel wat.
0: Je probeert wat. En dat is natuurlijk toch iets. Lukt het niet, dan lukt het niet. En anders. Is het mooi meegenomen, toch? Eigenlijk?
1: Ja, zeker. En je doet het ook voornamelijk ook voor jezelf natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En dan krijg je weer zo'n nummer toegespeeld. En dan zo'n nummer, is dat wat voor jou? En dat je probeert ook gewoon van alles uit natuurlijk. Dat hoort er ook bij, vind ik hoor. Als je alleen maar 4 of 5 nummers kunt zingen, dan ben je ook gauw klaar.
0: Hey, en de volgende artiest die we eventjes gaan draaien voordat we het straks gaan hebben over jouw nieuwe plaat. Want daar ben je natuurlijk sowieso voor gekomen. Heb jij daarvan van die artiest die we nu gaan draaien, wat in jouw repertoire?
1: Van Robert Pater bedoel ik. Ja, daar heb ik 1 of 2 nummers. Die zing ik nog wel regelmatig. En nu je erom vraagt, schiet me even niet erbinnen. Maar dat
0: wel
1: ik
0: wel vaker. Precies.
1: Ik heb ons vaker op mijn geheugen dat het laatste een beetje zwaar corona gehad.
0: Dat is
1: een beetje jammer dan. Maar
0: ja.
1: Dus, maar daar zing ik, probeer ik regelmatig wat nummers van te zingen.
0: Ja. Oké, vandaar deze keuze natuurlijk. Ja. We gaan er eentje draaien. Ja, het is wel eentje die jij misschien niet kent, maar misschien als je hem hoort.
1: Ja, kan maar zo.
0: Misschien dan weer wel. Hier is Robert Paarten met Neem nog wat drinken van mij.

0: En dat was Robert Pater met Neem nog wat drinken van mij. Ik moet nog eventjes, ik moet het goed zeggen, want het is een hele titel die hebben bedacht erbij. Maar hier in de studio nog steeds Marco Hagen. En ja, we gaan het hebben over jouw... Jouw nieuwe plaat. Ik moet hem er even bij pakken, want ik heb zoveel. Dit is echt niet normaal. Jouw nieuwe plaat, Toen Je Wegging, zo heet die. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Dat is een nummer uit de jaren 80. En die nummers die blijven altijd hangen. In die tijd ben ik opgegroeid. En de Nederlandstalige nummers, ook Zender, piratennummers, die blijven hangen. Die komen af en toe terug. En van het een of ander hoor ik dat nummer de laatste tijd aardig veel. Ik had hem ook in mijn playlist staan. En zodoende ben ik hem zelf gaan coveren. En wat nieuwe muziek erbij. Het is een leuk nummer geworden.
0: Ja, precies. Ja, het is dus al een bestaand nummer. Een nummer wat al eerder uitgebracht is.
1: Ja, het is van Martin Dams. Ja, en het is een klein hitje geweest van die tijd. Ja.
0: En je hebt er niks aan gedaan. Niks, wel de muziek iets anders gedaan. Maar de tekst heb je gewoon lekker zo gelaten zoals die is.
1: De tekst. Ik geloof dat het tegenwoordig ook dat het mag ook volgens mij niet. Nee. Je mag niet de hele tekst veranderen.
0: Nee, precies.
1: Ik heb het voor de rest helemaal zo gelaten. En een nieuw jasje gestopt.
0: Ja. En een eigen jasje natuurlijk. Hè. Het jasje van Marco Hagen hebben we dan, zeggen we dan natuurlijk eigenlijk. Ja, en helemaal tevreden mee. Helemaal toen je de demo kreeg van het voor het nieuwe jasje, zeg maar.
1: Ja, zeker. Maar het is ook zo. Ik ga dan naar een studio bij mij in de buurt, in de regio, zeg maar, in Zeewolde.
0: Ja.
1: Vaak gaan we dan... Dan trekken we daar 3 uur voor uit. En dan 1 uur of 1,5 uur dan gaan we hem opnemen. En daarna gaan we er meteen mee aan de gang.
0: Ja.
1: Dus ik zie ook meteen wat het resultaat is. En dan wordt er ook overlegd van vind je dit leuk of vind je dat mooi. En dat is wel ideaal, moet ik zeggen. Want dat heb ik niet eerder meegemaakt. En je ziet precies wat er gaat gebeuren. En in het begin, als je jezelf hoort zingen, dan denk je vaak, dit is niks natuurlijk. Maar zo gauw als eraan gewerkt wordt,
0: dan
1: wordt het mooi.
0: Precies, ja toch? Ja, dan is het een heel ander verhaal. En dan past het dus echt als een jas. Op een gegeven moment, dan heb je echt zoiets van, dit is wel echt, dit is wel lekker. En dit is wel ook echt wat bij jou hoort en bij jou past.
1: Ja, en net wat ik ook al aangaf, je probeert toch elke keer je eigen te verbeteren. Hè? Ik vraag ook aan bepaalde mensen wat ze ervan vinden. Hè? Want je kunt wel een nummer uit gaan brengen en waar je niet helemaal achter staat. Dus, als dan de mensen enthousiast zijn, hè, dan ga je verder, dan gaan we uitbrengen. Maar dat is dat kost natuurlijk ook wel aardig. Wat is geld
0: Nee. Om het goed te doen ben je toch wel wat dingen.
1: Een mooie clip erbij en zo.
0: Clip erbij. Je moet het helemaal produceren. Je moet het helemaal uitbrengen. Je moet het... van alles. Er komt van alles bij kijken natuurlijk. Het is niet zomaar wat. Dus dat is wel een dingetje. Om gelijk met de clip te gaan beginnen. De clip, waar is de clip gemaakt? Dat is ook wel een...
1: De clip die is in Elburg gemaakt. Daar heb ik ook met mijn bedrijf zitten, zeg maar. Hè. Dus het was makkelijk om zo te schakelen. En het is aan de boulevard gemaakt. Daar heb je een mooie boulevard met allemaal bootjes. En het was topweer. Het was eigenlijk iets te warm. Het was 35 graden geloof ik toen die dag. Dus we moesten aardig drinken om tussendoor. En even stoppen. Maar het was hartstikke gezellig en leuk. En iedereen deed mee. En ik mocht ook overal tussendoor lopen. Hè. Je moet tegenwoordig ook alles vragen natuurlijk. Of je hier even mag, even op mijn boot mag je even bij.
0: Je
1: mag niet zomaar iedereen filmen, ook niet. Dus,
0: precies. Dat is ook... Dat is ook een dingetje.
1: Het is wel een dingetje. Dus mij was hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, want je moet echt iedereen die je dan op de film hebt, dan moet je dan zeggen van vind je het erg dat je op de film staat of op de clip staat. Ja. Nou, de meesten zeggen misschien wel, maakt niet uit, goed. Maar er zijn erbij die
1: die heb ik trouwens bij gehad. Als je wat in de kroeg opneemt of zulke dingen, dan moet je iedereen of laten tekenen. Hè, of zeggen, je moet even naar buiten, want we gaan een clipje opnemen.
0: Precies,
1: hè?
0: Dat. Het is even lastig, maar die dingen zijn er dan mee wel. En aan de ene kant snap je dat ook wel. Hè? Dat mensen misschien niet op beeld willen vanwege andere of privé dingen, weet ik veel. Ja, het kan van alles zijn. Maar goed, ja, de meeste wel. Ik denk dat de meeste niet zo moeilijk zijn. Dus dat gaat altijd wel goed, denk ik, toch?
1: Ja, en hoe moet je het zeggen? Als het zo mooi weer is en iedereen is eigenlijk vrolijk en die doet leuk mee. En dat is ideaal natuurlijk. En het is ook vaak maar een uurtje of vier dat je bezig bent.
0: Ja,
1: dus,
0: precies.
1: Dus geweldig.
0: Ja, daarom. Hey, en door wie is de clip gemaakt? Dat is misschien ook wel eventjes leuk om te vermelden.
1: Dat is een Michel Bakker heet die man. En die maakt wel meerdere programma's. Ook wel voor tv en zo. En
0: oh, ja.
1: Dat is weer een kameraad van... of een kennis van Ronald van Rood Hit Blauw, zeg maar.
0: Ja.
1: Die houdt alles een beetje in eigen beheer, zeg maar. Hè. Makkelijk schakelen.
0: Logisch natuurlijk, ja, precies.
1: Ja, dat is ideaal. En vaak als je het allemaal los gaat doen, dan moet je iemand hebben die filmt. Moet je iemand hebben die dit doet en dat, zus. En dit was gewoon ideaal.
0: Ja, super. Ja. Hey, en hoe reageren de mensen? Hoe reageren de mensen op deze plaat? Ik neem wel aan dat je natuurlijk al een beetje optredens gedaan hebt.
1: Het is allemaal, natuurlijk heb je altijd wel een keer iemand die wat negatief is, die heb je er toch bij zitten. Hè. Maar de meesten die zijn gewoon allemaal positief en die geven elkaar weer een stapje verder, zeg maar. Hè. Ze vinden dit toch een van de mooiere platen die ik opgenomen heb.
0: Ja, ja.
1: En daar doe je het ook voor. Hè. En,
0: precies.
1: En dan raak je enthousiast en dan ben je weer van plan om weer een nieuw nummer op te gaan nemen. Hè. Als je allemaal negatief of dat je weinig reacties erop krijgen, dan doe je ook niet gauw meer een ander er snel achteraan. Maar nu zijn we alweer bezig. En we,
0: precies. Dus. Hey, zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog iets leuks gebeuren binnenkort of iets?
1: We zijn elke keer gewoon bezig met mij in de regio momenteel. Omdat ik het ook druk heb met mijn werk, heb ik een eigen zaak. Dus het is eigenlijk verjaardagen, af en toe een kroeg zingen. Een oogstfeest heb ik laatst nog gedaan. Dus ja, zulke dingen, dat speelt altijd wel. En weet wat er op mijn pad komt, zeg maar.
0: Maar nog iets groots? Zit er iets groots aan te komen of zo? Of dat niet echt?
1: Ja, nog niet. Je hoort wel wat als dan doen. Dan van Plugrooi nou wel eens wat van Dennis natuurlijk. Van dat komt er misschien af dat. Maar ja,
0: je weet het niet.
1: Dat loopt ook net eigenlijk.
0: Ja,
1: snap je?
0: Dus maar wat is jouw grootste, om het allemaal even anders te zeggen, jouw grootste optreden geweest op dit moment?
1: Dat is een piratenfestijn geweest. Oh. Dus in Oldebroek geweest.
0: Oh, dat is wel heel mooi, ja.
1: Ja, dat was zeker. En ik zat ook niet in het voorprogramma. Ik zat gewoon na Van Banneveld, zeg maar. Hè.
0: Rutger.
1: En Danny Christian kwam naar mij. Dus dat was bij mij in de regio in Oldebroek. Ja. Dat is vlakbij Elburg. Ja, dat was echt geweldig om mee te maken. Ja. Ja, zeker.
0: Ook in zijn tent. In zijn tent is het ook. Ja.
1: En je hebt meteen 10 van die boksen achter je staan en zo. Dus het is wel even voor mij ook nieuw natuurlijk. Want dat knalt eruit.
0: Ja,
1: en ik moest even goed wennen.
0: Ja.
1: Dat was geweldig. Joh,
0: en je kwam ook door de deuren? Door de deuren?
1: Ja, door die deuren ook. Dan word je helemaal ontvangen door...
0: Ja, hoe heet die? Ik weet hem ook niet hoe die
1: kale, maar hier
0: voor die kale.
1: Dat was echt geweldig om te doen. En naar die tijd ook mocht je gewoon in zo'n VIP-tent, zeg maar, met iedereen even wat te drinken. Met Janos Wester en Danny Christian, een hele aardige man.
0: Ja. Ja.
1: En Cora, daar zit dan een kennisje van me, zit erin.
0: Oh, maar, leuk. Super leuk.
1: En Nijmegen. Daar heb ik ook pas gezongen, zeg maar, bij die Vierdaagse. Dat is ook een geweldig
0: sfeer
1: om mee te maken. En,
0: dat
1: is gewoon die hele week en in de avond ook overal feest. En ook geen ruzies of zulke dingen. Dat komt gewoon niet voor daar. Dus schitterend.
0: Super leuk, ja.
1: Ja.
0: Hey, we gaan hem zo draaien natuurlijk hier bij Radio Waalsmeer. En niet alleen draaien, maar ook gaan we de clip mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Mooi. Dus die gaat ook gewoon lekker mee. Voordat we dat gaan doen, nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Dat is ook misschien wel even een leuke.
1: Ik heb Instagram en ik heb vooral Facebook. Ik heb nog niet de tijd gehad om allemaal aparte pagina's aan te maken. Dus de meeste mensen die vinden mij gewoon op mijn eigen naam bij Facebook. Ik krijg wel eens privéberichten en ik reageer er ook op. En ik stuur ook nog wel eens van die cd'tjes op. En voor optredens, die zo bereiken ze mij daar ook, zeg maar. En ook via Rood Hit Blauw. Maar we zijn er mee bezig. Ik heb nou ietsjes minder druk met werk. Dus we hebben iets meer tijd voor.
0: Iets meer tijd om. Om een beetje de kant op te gaan van het zingen, zeg maar.
1: En de gezondheid, ik had een beetje gezondheidsproblemen. Ja. Dat is ook weer opgelost, gelukkig. Dus,
0: gelukkig, ja. Ja, precies. Dat is ook, dat hakt er ook goed in natuurlijk allemaal. Dus dat is ook niet niks. Je mag hem ook zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
1: En nu, jullie gaan nu naar mijn nieuwe nummer luisteren. Toen je wegging. En ik hoop dat iedereen een hartstikke leuk gaat vinden. En heel veel gaat draaien. Luister gezellig mee.
0: Oké. Dit is hem dan. Ja, daar is hij al. Is zeggen tot je volgende single, zou ik zeggen.

0: Bert Hennink en Julie, Julie, July. Ja, natuurlijk. En, oké.
1: Okay. Hey, Dennis.
2: Hey, Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Zeker weten. Het is de vierde en laatste die we gaan... we gaan interviewen. En ja, het is deze keer weer telefonisch. We gaan gewoon even kijken of het nu wel gaat lukken natuurlijk. Het is namelijk de Dust Boys. Kijken of ze opnemen en of die het doet. Dat is natuurlijk de grote vraag. Tot nu toe hoor ik nog geen tuut. Dat is wel iets wat ik moet horen natuurlijk. Allemaal natuurlijk. We gaan nog een keer proberen in te toetsen.

Beetje strange. Strange, zeg je dan. Ja, maar ja, ik... Ja, oké. Okay. Nou, ik hoop dat hij nu... Want hij belde net ook. Dus misschien dat hij nu nog een keer gaat proberen te bellen. Dus dan maken we wel een soort van contact, zou ik zeggen. Maar hij komt niet lekker door. Dus ik hoop... iemand van de Dutch Boys. Wie ik aan de lijn krijg, dat zou ik eigenlijk niet weten. De Dutch Boys zijn met z'n drieën. En ja, ze hebben weer een nieuwe plaat gemaakt. En daar willen we natuurlijk alles van weten. Maar ja, als we geen contact kunnen leggen, dan houdt het een beetje op natuurlijk op dit moment. En dan, ja, ook van hun gaan we gewoon lekker dan hun plaat draaien. Zal ik ze wel even een berichtje sturen dat we helaas het interview even niet door kunnen gaan. Ik ga nog één keer proberen. Ik ga het nog één keer in toetsen. En dan ga ik hem gewoon draaien.

Nee hoor. Nee hoor, er gaat echt totaal niks gebeuren, jongens. Echt, het is... Nee. Interview zit er bij deze ook eventjes, op dit moment gewoon ook eventjes niet in. En nou, ze hebben geen clip erbij. Dat kun je alvast ook eventjes erbij vertellen. Dus we gaan hem gewoon draaien. Het is de plaat van de Dutch Boys. En ze zingen, ze hebben... Oh ja, daar gaat hij weer. Even kijken of... Maar nee, hij doet het gewoon. Hij doet het niet. Nu melden ze weer, maar op de opnemen gaat dat ook niet lukken. De nieuwe plaat van de Dutch Boys heet Op de Trekker door de Costa do Sol. Nou, hier zijn ze natuurlijk. We gaan hem gewoon eventjes gezellig draaien. Daar komt-ie.

0: Ja hoor, en dat was de nieuwste van de Dutch Boys en op de trekker Noord de Costa del Sol. Ja, we hebben ze helaas niet aan de lijn kunnen krijgen, want het lukt op dit moment heel eventjes niet. Wat er aan de hand is, gaan we natuurlijk achter het schermen gewoon allemaal uitzoeken. En dan volgende week heb ik ze gewoon wel weer aan de lijn. Niet hun, maar wel degene die ik dan aan de lijn moet hebben natuurlijk. Oké, tijd geworden voor eentje van Peter Koelewijn en de Rockers. Hier is Kom voor een dag af.
1: Hey.

0: Niels On. En zo kan het dus ook. Ja, precies. Oké, dit was al bijna. Dit is ja, alweer bijna het programma voor vandaag. Voor deze 16 augustus 2026. Maar volgende week zijn we er natuurlijk weer. En ja, ik kan je al vast vertellen wie we dan in het programma hebben.
1: Dit was Lekker Hollands voor deze week.
2: Volgende week is de gast
0: Wim Franke, Perry Zuidam, Jeffrey Leek en Gianluca. Ik zeg tot volgende week. En straks heel veel plezier. Met de Nederlandse top 10 met Meinert van der Zwaard. We doen er nog eentje en dat is die van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Hier zijn ze met de Hartslag van de Stad. Tot volgende week nogmaals. Een hele fijne zondag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terechtkwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Wijnert

0: Goedemiddag, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De Fonkel nieuwe lijst ligt hier voor me, gedateerd zondag 16 augustus 2026. De lijst van vandaag moet het doen zonder Bente. Zij heeft de lijst verlaten. Vorige week stond ze nog op het randje op nummer 10. In totaal stond ze 6 weken in de lijst. Maar al die tijd kwam ze niet hoger dan nummer 9. Het nummer heet 3, 2, 1. En ze valt daarmee deze week uit de lijst. 1 nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats. En de vraag, zoals elke week, hebben we een nieuwe nummer 1? Daarvoor kijken we eerst even terug naar de top 3 van vorige week. 3 bleef 3, Justin de Wild en Cheerio. Rutger van Barneveld zakte van 1 naar nummer 2 met Zwoele Zomernachten. En toch weer terug op het erepodium. Ooit stonden ze daar al eens 2 weken genoteerd. Daarna op het erepodium verbleven. Maar vorige week zagen zij de kans schoon. Another, samen met 54 Ultra, het nummer Talk To You, steeg vorige week weer van 2 naar nummer 1. Is dat deze week nog zo? Of staat Rutger van Barneveld weer bovenaan? En Justin de Wild blijft ook alweer wekenlang op nummer 3 staan. Misschien maakt hij nog wel weer kans op die nummer 1 positie. De nieuwe rangen en standen, je hoort ze tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we helemaal onderaan de lijst. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 9. Deze week, in hun tweede week, zakken ze alweer terug naar het randje. Flair, door het oog van de nacht, zak naar
1: nummer 10.

0: met jou.
1: Flair. En door het oog van de nacht. Nederlandstalige indie disco uit Den Haag. Met een vette knipoog naar de 80's. Dan denk je al snel aan Goldband, maar er is ook Flair. De drie jongens hebben met hun aanstekelijke dancebeats al menig show in het land gegeven. En afgelopen jaar verscheen hun debuutalbum, waarop ze allerlei muzikale hokjes doorbreken. Eurosonic en Pinkpop zijn zomaar wat hoogtepunten van de afgelopen maanden. Van Boris Wendholt, Max Lorenzo en Yves Springer. Flair bestaat sinds 2022 en dit Door het oog van de nacht is hun eerste hit. Vorige week kwamen ze vrolijk nieuw binnen op nummer 9. En deze week zakken ze in hun tweede week gevaarlijk een plekje naar het randje van onze Nederlandse top 10. Is dit dan meteen hun laatste week in de lijst? Dat is afwachten. Voor nu zijn ze de hekkensluiter. Door het oog van de nacht van Flair staat op nummer 10.
2: Nummer 9.

Ook deze week zijn ze de langst genoteerde. 24 weken staan ze al in de Nederlandse top 10 genoteerd. Robert van Hemert samen met Donny. Moet dat nou? Zouden ze het half jaar halen? Dan moeten ze nog 2 weken verblijven in de lijst. Maar ja, 24 weken is ook al een heel lang eind. Mooi resultaat. Maar ze zakken wel langzaam naar de uitgang. Moet dat nou? Zakt van 8 naar nummer 9. Straks de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst even een kijkje in de tipparade.

Monique Smit gaat nog niet naar huis. Het is alweer 16 jaar geleden dat we de zus van Jan Smit voor het laatst in onze Nederlandse tipparade aantroffen. Monique geeft in haar nieuwe feestelijke single haar fans een kijkje achter de schermen van haar leven als artiest. Ze zingt in alle dorpen, alle steden, lijkt het wel een wildernis. Ben hier om te entertainen, dus je weet hoe laat het is. Zo zingt zij. Volgend jaar is het precies 20 jaar geleden dat Monique Smit haar eerste en grootste hit scoorde met het nummer Wild. En nu, met dit Niet naar huis, wil de nu 37-jarige Volendamse zangeres en televisiepresentatrice wel weer eens een gokje wagen. Niet naar huis begint in ieder geval al aardig plays te vergaren op de Nederlandse muziekgerichte radiozenders. En ook bij ons is het een tip voor de top 10 van volgende week. Monique Smit, haar nieuwe single, heet dus Niet naar huis. Wij gaan verder

0: met de Nederlandse top 10 van deze week. Met nu de enige nieuw binnenkomer van deze week. Staat op naam van Ray en Beer. Zonnebank staat nieuw op.
1: Nummer 8.
2: Nieuw in de Nederlandse top 10.

0: Ray en Beer. Ze zijn nu allebei 23 jaar oud, maar kennen elkaar al vanaf de lagere school. Toen ze destijds voor de bonte avond van hun schoolkamp een liedje moesten zingen, begonnen ze samen muziek te maken. En daar zijn ze sindsdien nooit meer mee opgehouden. De twee Amsterdammers droomden ervan een grote zomerhit te scoren. En dat is nu dus meteen alvast gelukt. Hun volgende droom is optreden in de AFAS Live in Amsterdam. Maar zover is het nog lang niet. Eerst maar eens even kijken wat deze single gaat doen. Het begin is er in elk geval. Ray en Beer komen deze week als enige nieuw binnen in de Nederlandse top 10. En wel op nummer 8. Zo dadelijk de nummers 7 tot en met 1. Nou ja, ik zie dat we ruim in de tijd zitten. Dus laten we eigenlijk maar meteen doorgaan met de lijst. We zijn alweer toegekomen aan
1: nummer 7.

0: salami, baby.
1: Ik heb geen idee wat je zegt. Ik ben de taal niet machtig, zo gezegd. Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Het Nederlandse DJ-duo Criss Cross Amsterdam werkte voor hun nieuwe track My Oh My. Samen met deze twee grote internationale sterren. De Braziliaanse popster Luisa Sonza en de Franse hitmaker Willy William. Bekend van de hits als Mi Gente en Trompeta. De makers noemen het zelf een energieke samenwerking vol zomerse vibes. Wat het nummer meteen herkenbaar maakt is de aanstekelijke melodie. De DJ's gebruikten namelijk een slimme sample van de jaren 60 klassieker Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye van de groep Steam. Die je tegenwoordig ook in andere uitvoeringen hoort in heel veel voetbalstadions. My Oh My kwam 2 weken geleden nieuw binnen op nummer 8. Vorige week stegen ze een plekje naar nummer 7 en daar blijven ze deze week op staan. Zo dadelijk gaan we verder met de nummers 6 tot en met 1. Hebben we deze week een nieuwe nummer 1? Is de vraag. Daar gaan we straks een antwoord op krijgen. Eerst gaan we nog eens even een kijkje nemen in de tipparade.

Yves Berensen. En misschien is het tijd. Lekker uptempo popsingle met een motiverende boodschap. De Zandvoortse zanger bouwt verder op het succes van zijn album en hitsingles. En wie Yves een tijdje volgt, weet dat het snel kan gaan. Zijn onlangs verschenen EP Liedjes met een verhaal, die slaat aan. En op dat album brengt hij een ode aan zijn grootste muzikale helden door 6 monumentale klassiekers op geheel eigen wijze te vertolken. En nu houdt hij het ijzer warm met deze nieuwe track die eerder aanvoelt als een muzikale pep talk dan een gewone nieuwe single. De melodie kampeert meteen in je hoofd. De tekst spoort de luisteraar aan om kansen te grijpen en het onbekende niet te vrezen. Yves legt uit waar het nummer vandaan komt. Hij zegt, we staan soms zo lang stil bij de keuzes die we moeten maken. Terwijl je het leven soms gewoon moet leven. Ik hoop dat dit liedje mensen net dat kleine zetje geeft om ervoor te gaan. De nieuwe single van Yves Berensen, Misschien is het tijd, is een tip voor de top 10 van volgende week. Ik zie op de klok dat we nog een klein beetje tijd over hebben. Net genoeg om nogmaals een kijkje te nemen in de Tipparade. MUZIEK.

0: Is er nog ruimte voor een zomerhit van eigen bodem? Nou, ik denk het wel. Rolf Sanchez maakt kans met deze nieuwe zomerse track. Gebaseerd op het nummer van Dusty Springfield. De classic uit 1963, I Only Wanna Be With You. Maar nog eigenlijk meer op de versie van de Mexicaanse ster Luis Miguel. Uit 1987 als Ahora de Puedes Marchar. In 1989 nam Samantha Fox ook nog een versie op van I Only Wanna Be With You. Geproduceerd door Stock, Aitken en Waterman. Rolf Sanchez maakt een nieuwe versie van Ahora de Puedes Marchar. De Nederlandse Latin zanger nam het op met als titel kortweg Marchar. En zingt zijn nieuwe single weer eens in het vertrouwde Spaans-Nederlands. Marchar van Rolf Sanchez is voor nu een tip voor de top 10 van volgende week. Snel verder met de top 10 van deze week. Roxy Dekker stond vorige week op nummer 5. Ze staat 6 weken genoteerd, maar helaas, ze moet deze week een plekje inleveren. Superstar zakt dus van 5 naar...
1: Nummer 6.

0: vandaag.
1: Roxy en Robert. Ze hebben een plekje met elkaar gewisseld. Eerst hoorde je Roxy Dekker. Ze staat al 6 weken in de lijst met Superstar. Maar ze zakt deze week van 5 naar nummer 6. En de tweede keer dat we Robert van Hemert tegenkomen in de lijst. Eerst al op nummer 9 samen met Donnie. En hoe werd dat nou? Maar met Zandloopster gaat hij in zijn 9e week toch weer een plekje omhoog. En hij stijgt van 6 naar nummer 5. Gefeliciteerd, Robert. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Is er wat veranderd op het erepodium? Hebben we een nieuwe nummer 1? Dat hoor je allemaal zo dadelijk. Eerst, voor de laatste keer vanmiddag, weer even een kijkje

0: breek ik die van jou.
1: Nieuwe single van Emma Heesters. Eind vorig jaar gingen Emma en profvoetballer Wesley Hoed uit elkaar. Haar nieuwe single Hartebreker staat volgens haar in het teken van Single Girl Summer. De zangeres is de afgelopen jaren door een zware tijd gegaan. Eerst door haar strijd tegen baarmoederhalskanker, waar ze inmiddels ruim een jaar van is genezen. En daarna doordat haar relatie met Wesley Hoed op de klippen liep. De zware periode is een inspiratiebron geweest voor haar single Hartebreker, want zowel na de ziekte als na de break-up moest ze weer haar eigen weg zien te vinden. Maar het nummer is geen autobiografisch nummer, benadrukt ze. Ze zegt, het is een mega zomers en dansbaar nummer waarbij de rollen zijn omgedraaid. Wat nou als de vrouw een hartebreker is in plaats van de man? Aldus Emma, haar nieuwe single Hartebreker is een tip voor de top 10 van volgende week. Snel door met de Nederlandse top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 staan op je te wachten. Met nu, nog altijd, pissen ze net naast de erepodiumpot, zogezegd. Idly, Ronnie Flex en Frenna. 10 weken staan ze al in de lijst. En ze blijven onverminderd populair. Maar ze blijven wel staan op.
2: Nummer 4.

Ze staan nog steeds net naast het podium. Het erepodium wel te verstaan. Maar ze zijn nog even populair hoor. Idolie, Ronnie Flex en Frenna. 10 weken in de lijst. Ze blijven staan deze week op nummer 4. Straks dan de vraag, wie staan er dan wel op het erepodium en in welke volgorde? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met Gerard Joling. Zanger, danser, fotomodel en televisiepresentator. Eind april werd hij 66 jaar. Geboren in Alkmaar, opgegroeid in Schagen. Maar hij woont inmiddels alweer jaren in Aalsmeer. Vanaf 2005 is hij al lid van de Toppers. Vanaf 2019 is hij al te zien in de jury van het televisieprogramma The Masked Singer op RTL 4. En verder is hij nog betrokken bij diverse andere RTL-programma's, waaronder Te Land Ter Zeeën in de Lucht en Oh, Wat een Jaar. En dit jaar was de reality soap Only Joling een grote hit op TV. Zijn leven dus in een notendop. Maar voor nu gaan we even terug naar het jaar 2007. De single Maak Me Gek werd dat jaar uitgebracht als voorloper van het album Maak Me Gek. Een nieuw Nederlandstalig album van Gerard. In januari kwam de single uit, maar tijdens carnaval groeide het uit tot een zeer populair nummer. Maak Me Gek kreeg daarom al snel de stempel van een carnavalsplaat, maar ook na carnaval 2007 bleef de single populair. In totaal stond Gerard met het nummer Maak Me Gek 13 weken in onze Nederlandse top 10, waarvan 3 weken op nummer 2.

0: Gerard Joling. Hij werd met dit Maak Me Gek van de nummer 1 positie gehouden door onder andere Sharon Kipps met Heartbreak Away. Free Fall van Jekyll and Hyde. In the Dark van DJ Tiesto. Op Weg naar Geluk van Jan Smit. En Tranen Gelachen van Guus Meeuwis. Zij allemaal zorgden ervoor dat Gerard in het voorjaar van 2007 genoegen moest nemen met 3 weken op nummer 2 als hoogste positie. En van 2007 gaan we nu terug naar het heden, zondag 16 augustus 2026. We zijn toegekomen aan het erepodium, de medailleverdeling. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 2? En wie staat er op...
1: Nummer 3.

0: Hij houdt moedig stand op het erepodium. Het is wel het laagste treetje, maar goed, Justin de Wild staat inmiddels al 15 weken in de lijst genoteerd. En 8 daarvan stond hij ooit bovenaan op nummer 1. En nu staat hij al een tijdje dus geparkeerd op nummer 3. En dan de nummers 2 en 1. Vorige week steeg Another samen met 54 Ultra van 2 naar nummer 1. Staan zij daar nog deze week of is Rutger van Barneveld weer terug op de hoogste positie?
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Rutger van Barneveld. 7 weken staat hij in de lijst. 4 weken daarvan stond hij ooit op nummer 1. Vorige week zakte Zwoele Zomernachten van 1 naar nummer 2. En daar blijft hij deze week op staan. Straks de nummer 1. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats zat daar niet meer bij. Die stond op naam van Bente. Nummer 3, 2, 1. Zakte van 9 naar 10 naar uit de lijst. 6 weken heeft ze daarover gedaan. Maar nu dus niet terug te horen meer in de Nederlandse top 10 van deze week. Helemaal onderaan staat deze week Flair door het oog van de nacht. Zij zakken 1 plekje. Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 9. Nu weer 1 plekje achteruit gezet naar nummer 10. Ook 1 plekje achteruit. Maar ze staan al 24 weken in de lijst. Robert van Hemert. En Donnie, moord dat nou, zakt van 8 naar nummer 9. Enige nieuw binnenkomer van deze week staat op nummer 8. Ray en Beer. Of Beer, kan natuurlijk ook. Gewoon op zijn Nederlands. Het nummer heet Zonnebank. 7 blijft 7. My Oh My, Chris Cross Amsterdam, Louisa, Sonza en Willie William. 1 plekje gezakt. Roxy Dekker en Superstar zakt van 5 naar nummer 6. En Robert van Hemert en het nummer Zandloopster. Hij heeft een plekje gewisseld met Roxy Dekker, want hij gaat juist van 6 naar nummer 5. 4 blijft 4. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Het nummer is nog steeds populair. En dan de top 3. 3 blijft 3. Justin de Wild en Cheerio. En 2 blijft 2. Zojuist gehoord Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Dat betekent dat, ja, vorige week stegen ze zomaar weer naar de bovenste positie. Ooit stonden ze al eens 2 weken op nummer 1. En deze week, in hun 19e week ondertussen, hebben ze weer een periode van 2 weken bovenaan. Another, samen met 54 Ultra, Talk to You is de... The...

0: straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang een eeuw geleden non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingssysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
4: Geleden met Kees Disseldorp en Marco Le.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesma.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Estoy loca.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer, die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen, zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: En een hele goede zondagavond allemaal.
4: Ja, het is weer zover.
3: En wij gaan aan de slag met beestjes vandaag.
4: Wat zeg je nou?
3: Met beestjes. Wij hebben namelijk dierenmanieren als thema vandaag voor de tweede keer. En toen ik het hele idee voor dit programma kreeg, hè, inmiddels al een tijdje terug.
4: Ja, dat kan je wel stellen, ja.
3: Toen dacht ik, nou, dat is leuk, dan moeten we ook liedjes over dieren doen. Maar toen dacht ik er meteen achteraan, maar hoeveel liedjes kunnen er nou eigenlijk gemaakt zijn met een dier in de titel? Nou, dat zijn er nog best wel veel, kan ik je vertellen.
4: Dat is het ook.
3: We gaan er in ieder geval 3 uitzendingen mee kunnen vullen. En vandaag doen we het voor de tweede keer. Hij komt dus nog een keertje terug. Dat duurt nog wel even. Misschien zelfs pas volgend jaar, maar dat komt wel goed. Vandaag gaan wij in ieder geval voor de tweede keer lekker met beestjes in de titel werken. En we gaan beginnen met de Britse groep The Culture Club. Zij brachten in 1983 namelijk hun overbekende, misschien wel de allergrootste hit die ze ooit gehad hebben, Karma Chameleon uit.
4: Ja,
3: dat was echt een mega hit.
4: Ja,
3: natuurlijk.
4: Dat was een knijter.
3: Ja, en niet een beetje.
4: Ik volg mij teert hij daar nog op.
3: Die kans is heel groot. Ja,
4: ik
3: denk dat Boy George zich geen zorgen hoeft te maken in theorie.
4: Nee, dat denk ik
3: of
4: hij
3: dat in de praktijk ook verstandig belegt, dat is een tweede.
4: Dat is deel 2 van het verhaal.
3: Dit nummer deed het natuurlijk fantastisch goed. Hè? In meer dan 20 landen stond het op nummer 1. In tientallen andere landen hoog in de top 10. Dus ja, dit is echt wereldwijd, kunnen we zeggen, een klapper geweest. Volgens de extravagante frontman Boy George, want ja, die trok natuurlijk niet alleen de aandacht met zijn muziek, maar ook met hoe die zich kleden, en was zijn tijd eigenlijk best al wel een beetje vooruit, moet ik zeggen.
4: Ja, die wilde volgens mij toen de tijd al gezien worden als een dame.
3: Nou, nee, niet per se als vrouw. Gewoon als androgyn, dus non-binair noem je dat dan nu tegenwoordig. Niet per se als mannelijk, niet per se als vrouwelijk, maar gewoon het beste van both worlds, zeg maar. En hij heeft aangegeven dat dit nummer gaat over de angst die veel mensen hebben om er niet bij te horen. Hè? Dat ze zich dan vaak anders gaan voordoen dan ze eigenlijk zijn. Zoals een chameleon dat ook doet. Die past zich ook aan zijn omgeving.
4: Ja.
3: Maar ja, als je je altijd anders voordoet dan dat je eigenlijk bent, dan loop je gegarandeerd ook een keertje tegen de lamp. En dat is waar het woordje karma in de titel dan weer op slaat. De rest van de band, die was in eerste instantie helemaal niet zo blij met dit nummer. Die vonden het een beetje te veel country nummer. En dat was toch niet heel erg hun gebruikelijke stijl. Ik denk dat ze er inmiddels niet zo'n spijt meer van hebben dat ze het toch gedaan hebben.
4: Nee, die jongens die liggen ook achterover op een zonnestoeltje.
3: Ja, maar ik denk toch? Dat ze dit wel genoeg heeft opgeleverd om toch die stijlbreuk dan maar te accepteren voor nu. Wat ik dan ook weer leuk vind hieraan is dat dit nummer ook een keertje door de band Culture Club opgevoerd is in een aflevering van The A-Team.
4: Sorry?
3: Jazeker. Ja, die kan ik me ook nog goed voor de geest halen. Face die moet een band boeken in een bar waar ze zijn om de lokale bevolking een beetje te vriend te houden. En hun eigen... Ja, ze moeten natuurlijk zelf niet ontdekt worden, dus ze doen zich altijd een beetje voor als een paar andere mensen. En hij wilde eigenlijk Cowboy George boeken voor in die bar, want het was een beetje in de Midwest, zeg maar. Niet echt per definitie.
4: Niemand in de wereld die weet wie dat is.
3: Ik zou het ook niet weten, want die hele Cowboy George gaat door een foutje helemaal niet door. Hij blijkt Boy George te hebben geboekt. Ja. Goed. Die hele aflevering gaat natuurlijk van alles mis. En uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. En aan het einde van die aflevering treden ze dus daadwerkelijk in het in de show op. Of in die bar op. Met hun liedje Come a Chameleon. En daar gaan we dus lekker naar luisteren vandaag. We beginnen ermee. Culture Club. Hier zijn ze.

0: Is dat een lekker begin of niet?
1: Alle kleuren van de wereld.
0: Ja, nou, dat is toch meteen een mooi begin.
1: Dan hebben die chameleonen wel.
0: Ja, die kunnen dat wel. Ja, en dan gaan we naar het begin van de laatste eeuwwisseling. In die periode, en dan heb ik het iets ruimer dan alleen maar rond het jaar 2000, net daarvoor, net daarna ook, is er best wel wat ruimte voor de zogenaamde crossover muziek. Oftewel muziek waarin dan verschillende muzikale stijlen eigenlijk een soort onverwachte samenwerking aangaan of bij elkaar komen. In die tijd is de combinatie rock en rap het meest voorkomende. En dat blijkt eigenlijk best een hele leuke, succesvolle combinatie te wezen. Een van de nummers uit die tijd die we nu dus zometeen gaan draaien is Butterfly van de groep Crazy Town. Is een klein beetje een eendagsvliegje qua hits in Nederland, dat hele Crazy Town. Er zal vast wel een markt voor ze zijn geweest in een specifieke scène, maar ik ken eigenlijk niet heel veel meer van hun dan het nummer Butterfly. Het nummer is gebaseerd op een sampletje van een nummer van de Red Hot Chili Peppers. En zij krijgen in de hoes dan ook credits als mede schrijvers van het nummer.
1: Oh.
0: Ja, dat gebeurt niet vaak dat meteen vanaf het allereerste begin goed gedaan wordt. En dat heeft Crazy Town slim aangepakt en gewoon netjes, gewoon zoals het hoort eigenlijk. Hè? Want dat moet je gewoon vooraf doen als je van plan bent iets te gebruiken van een ander. Het nummer komt in 9 landen op nummer 1 en nog eens 12 andere in de top 10. Dus ook dit is echt wel een heel succesvol nummer geweest. De frontman die zich als artiestennaam Shifty Shellshock heeft genoemd. Ik moest daar een beetje om lachen, want het is toch een beetje bijzondere naam. Hij werd geboren als Seth Binzer. Nou snap ik wel dat je dat nou niet direct als artiestennaam neemt. Maar
1: nee, maar Shifty
0: Shellshock is...
1: Dat schiet ook niet op.
0: Ja, nou ja, goed. Het is, hij haalde de inspiratie voor de tekst voor dit liedje uit de relatie van zijn collega-muzikant Sid Vicious, de bassist van de Sex Pistols. Die had een relatie met Nancy Spangen. En die twee vormden eigenlijk de textuele inspiratiebron. Deze Shifty Shellshock, zoals we hem toch maar even blijven noemen, die heeft overigens zijn hele carrière lang een hele ingewikkelde relatie gehad met drugs. En uiteindelijk is hem dit in 2024, nog niet zo lang geleden dus, fataal geworden. Helaas is hij ook niet de enige bij wie dat op die manier verloopt. Hij was pas 49, dus dat is wel weer dat je denkt, ach,
1: een beetje jong. Een beetje te jong.
0: Beetje veel te jong eigenlijk wel.
1: Ja, een beetje heel veel te jong.
0: Ja, nou ja, qua muziek. Ik zei het net al. De band is niet echt een lang leven beschoren gebleken. Echt grote hits hebben hier de top 40 niet gehaald. Ook in andere landen niet zo heel erg. Maar dit nummer was wel echt een knaller. En ik ga hem aankondigen, want het is een tijdje terug dat ik hem heb gehoord. Ik heb deze ook in de voorbereidingen niet meer aan hoeven zetten, want ik wist meteen weer welk liedje het was, maar ik had hem nog niet gehoord. Dus ik ga er weer eventjes van genieten. Butterfly van Crazy Town.

0: Wat lekker om deze weer een keer te horen. Het is echt lang geleden.
1: Dat is voor mij de eerste keer.
0: Ja, je zit me heel glazig aan te kijken toen je me instartte. Maar ja, dit was toch echt wel een hele grote hit hoor in 2000. 2001 misschien ook nog wel. Het was echt wel een populair plaatje.
1: Ik moet je eerlijk vertellen. Het komt mij absoluut niet bekend voor.
0: Nee.
1: Maar dat maakt niet uit.
0: Nou, dat geeft niet. Want de volgende komt jou heel erg bekend voor.
1: Dat sowieso.
0: Ja, we gaan naar een nummer dat bij een van onze lievelingsbandjes, Huxters, wel geteld altijd aangekondigd werd als een nummer van de Justin Bieber van de jaren 70. Waarmee hij dan doelde op de band The Osmonds.
1: Ja.
0: Want ja, deze familieband, die deed het toch ook wel heel erg lekker in de jaren 70.
1: Nou, dat kun je wel vertellen. Ja. Dat kun je absoluut wel stellen.
0: Ja, dit is...
1: En dit was natuurlijk gewoon echt niet normaal.
0: Maar dit
1: normaal.
0: Nummer was voor hun wel even ook een stijlbreuk.
1: Ja, absoluut.
0: Kunnen we stellen.
1: Ja,
0: want
1: stellen,
0: daarvoor was het toch allemaal wel heel wat zoetgevoisder en wat braver ook. Ja. Want het zijn overtuigde mormonen. Dus ze zijn over het algemeen vrij braaf in de meeste liedjes en teksten vooral.
1: Ja,
0: maar met dit nummer, en dan heb ik het over Crazy Horses, maakte die Osmonds toch wel echt een uitstapje naar een heel ander genre muziek. Even naar het begin. In totaal heeft deze familieband 50 jaar bestaan.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Hartstikke idee. Ja, je familie ontloop je dan niet, hè?
1: Nee.
0: In Nederland hebben ze na 1975 geen hits meer gehad. Tenminste, niet als groep. Een van de broers, Donny, die deed het solo ook best heel aardig. Ook samen met zijn zusje trouwens. Maar die was echt wel de soloist, zeg maar. Daarna, die heeft ook nog wel wat nummers in de jaren 80 hier de hitlijsten in gezongen. Ze begonnen eigenlijk in 1959... als een barbershop kwartet met vier broertjes.
1: 1959.
0: Ja.
1: Ongelooflijk sterk.
0: Ja, het is een heel goed jaar geweest. Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Ze traden destijds op met z'n viertjes in Disneyland. Ze waren overigens met z'n allen echt nog wel heel jong ook. Dus hè, dat waren echt tieners gedeeltelijk. Misschien sommigen daar zelfs nog wel onder.
1: Nou, ik denk dat ze op dat moment nog niet eens met z'n vieren waren.
0: Ze begonnen met vier broers. Maar Donnie zat er bijvoorbeeld toen nog niet bij. Die was nog te jong. Die kwam er later bij. En toen werden ze nog succesvoller. Hun enige zusje, Marie, die trad niet met deze band op, maar had zelf wel ook een carrière. En had dus best wel aardig wat duetten samen met haar broer.
1: Ja.
0: Ze hebben nog twee oudere broers en die zijn allebei doof. Dus het is het een of het andere uiterste, denk ik dan, binnen dit gezin. Het waren ook wel echt tieneridolen. Met de hele gillende groepen meiden bij de dranghekken en alles wat erbij komt. Echt à la Elvis en Take That in later jaren. Daar waren wel wat situaties, zeg maar. Na het 50-jarig jubileum zijn de broers Alan en Wayne gestopt met hun deelname in de groep.

0: grotendeels eigenlijk vanwege gezondheidsredenen. Want ze waren toen 58 en 56 jaar. En Ellen die had al geruime tijd de ziekte MS. En dat begon zich steeds meer progressief te gaan gedragen. En Wayne die had in 1997 succesvol een hersentumor laten behandelen. Dat kostte hem wel zijn gehoor. En sindsdien moest hij het doen met een gehoorimplantaat. Daarna kreeg hij in 2012 een beroerte. Toen kon hij geen gitaar meer spelen.
1: Zo, dan heb je echt wel dubbel pech, hoor.
0: Driedubbel. Want een volgende beroerte werd hem afgelopen jaar fataal.
1: Oh, okay.
0: Beide heren Osmond werden trouwens niet heel erg oud. Ellen was 76 toen hij overleed en Wayne 73. Vind ik niet oud om tegenwoordig te zeggen... Ik ga er vandoor.
1: Nee.
0: De andere Osmonds die zijn nog in leven. Zijn in leeftijd nu zo tussen de 63 en 73 jaar inmiddels. Ze zijn niet allemaal meer heel erg actief in de muziek. Hè. Sommigen zijn gewoon met een welverdiend pensioen en denken... ik zing gewoon lekker onder de douche verder. Er zijn er nog wel een paar die hier en daar wat snabbels hebben. Donnie die doet op televisie ook nog wel het een en ander. Die zat volgens mij ergens in een seizoen van de Amerikaanse versie van The Voice. Ook als jurylid, meen ik me te herinneren. Nou, nog heel even dan naar het liedje waar we zo meteen naar gaan luisteren. Crazy Horses. Het gaat tenslotte over dieren vandaag. Ja, dat is dus het enige nummer van die Osmonds dat door Jay Osmond werd gezongen. Dat is, als ik het wel heb, de jongste. Bij de meeste andere nummers was Meryl de lead vocalist. Maar ja, in dit geval... Ja, kon Meryl dit, was Meryl zijn stem te laag eigenlijk? Want er zitten best wel wat hoge noten in hier en daar.
1: Best wel wat.
0: Ja, op de gitaar, maar ook op de zang.
1: Ja, die zijn knijt er hoog.
0: Ja, dus in dit geval werd dit als enige nummer... als voornaamste leadzang aan Jay gegund. En wat ik al zei, het nummer wijkt erg af van hun gebruikelijke repertoire. Daarvoor waren ze toch een beetje... Ja, wat nu dan een boyband genoemd zou worden. Hè? Een beetje gewoon zo'n tieneridolen. Mooie jongens die ook nog mooi kunnen zingen. En dit is toch wel duidelijk een heel erg stevig rocknummer. Donnie, in de tijd dat dit nummer uitkwam in 1972... die zat midden in zijn puberteit. Dus die had hier en daar wat veranderende stemproblemen. Dus die had niet zo heel veel vocalen in deze periode. Omdat ze er gewoon niet vanuit kon gaan... dat hij stabiel een noot kon vasthouden. Maar goed, dat heeft hij later wel weer goed gemaakt natuurlijk. Voor de groep zelf werd het ook echt een favoriet nummer om bij concerten te gaan doen. Dat kan ik me voorstellen. Als je daarmee gewoon even uit kan breken van het brave assortiment wat je normaal gesproken hebt in je repertoire. Dan is dit wel een lekker nummer om mee uit te breken. Het schijnt zelfs dat Ozzy Osbourne ooit eens tegen Donnie heeft gezegd dat dit een van zijn lievelingsplaten was. Nou, weet je... Genoeg geluld, we gaan er gewoon heel erg van genieten. The Osmonds met Crazy Horses.

0: Zo, of je even terug gaat naar je jeugd.
1: Dat is toch lekker. Ja, nou, ik was er nog niet, maar oi, wat is dit een lekker nummer, zeg. Hey.
0: Ik was ten tijde dat dit uitkwam, had ik de respectabele leeftijd van...
1: 13 hele jaren.
0: 13 hele jaren.
1: Ja, nou ja, ik heb hem natuurlijk later leren kennen. Maar...
0: Dat was ook een van mijn eerste singles die ik ooit kocht.
1: Ja, ja. Nou, dan had je al jong goede smaak.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet of het naderhand beter geworden is, maar...
1: Nou ja, dit nummer in ieder geval was een goede voorbode.
0: Ja.
1: Ons volgende plaatje, dat is een cover. Maar we gaan toch wel deze doen, want de cover van deze band was succesvoller dan het origineel uit 1961 van Howlin' Wolf. Die was weliswaar de eerste die het opnam, maar ook niet de schrijver. Het nummer is geschreven door Willie Dixon. Na Howlin' Wolf nam ook Sam Cooke een eigen versie van dit nummer op met zijn eigen arrangement in 1963. Maar zoals gezegd, wij gaan de versie doen die het hier het beste heeft gedaan. En dat is die van de Rolling Stones uit 1964. En dan heb ik het over het nummer Little Red Rooster. Oftewel een klein rood haantje. Het is een zogeheten standaard blues. Dus het is niet de meest ingewikkelde lijn qua muziek, maar wel een van de lekkerste. Kwam hier uiteindelijk op de vierde plaats in de top 40. Dus dat is helemaal niet zo verkeerd.
0: Oh, nee, zeker
1: stond er
0: niet.
1: Maar een week op nummer 1, maar uiteindelijk stond het wel 12 weken lang in de top 40. Dus 12 weken lang is die toch elke week voorbij gekomen in de radioprogramma's. En over het geheel genomen houden de Stones zich best wel aardig aan hoe Willie Dixon het nummer oorspronkelijk heeft geschreven. Eigenlijk is alleen de drumpartij meer de editie van Sam Cooke. Nou, dat moet je maar van me aannemen. Ga gerust zelf nog een deep dive nemen tussen alle verschillende versies.
0: Nou,
1: maar...
0: dat ga ik even doen, want ik ben ook wel benieuwd naar de versie van Sam Cooke.
1: Ja, kan ik me wel indenken. Want Het is toch een heel andere sound over het geheel genomen.
0: Ja, precies.
1: Ja. En wat de Stones ook deden is een extra gitaarpartij toevoegen. En daarmee maakten ze het hele nummer een beetje wat voller. Wat rijker, zeg maar. En wat minder sober dan bij de meeste blues toch het geval is. Het is wel vooral Brian Jones die er met dit nummer vandoor gaat. En het echt een heel eigen nummer maakt door zijn gitaarspel en harmonica. Qua tekst is het op verschillende manieren te interpreteren. En dat is ook omdat dat per uitvoerende artiest een beetje wisselend is. In de oorspronkelijke tekst wordt bijvoorbeeld gezongen I have a little red rooster. De Stones zingen I am a little red rooster. Dat klinkt als een klein verschilletje. Maar je zou het eerste editie... In de eerste editie zou je die kleine rode haan ook als een metafoor kunnen zien voor een bepaald lichaamsdeel bij de mannen.
0: Oh.
1: Want die wordt ook nog wel eens een pekker genoemd.
0: Ja,
1: oftewel een snaveltje. Dus ja,
0: er is niet over in.
1: Er is wat discussie over geweest, laat ik het zo zeggen, in de jaren 60. Niet iedereen was er onverdeeld enthousiast over. Laten we het daarop houden met deze enigszins dubbelzinnige teksten. Het is wel gewoon heel erg een lekker bluesnummer. Dus ik zeg, gooi hem er lekker in. Little Red Rooster van The Rolling Stones.

0: toch lekker zo'n blouse op zijn tijd, hè?
1: Ja, ik moet je eerlijk stellen, ik hou ervan.
0: Ja, nou, en we zaten allebei eventjes goed te genieten van dit nummer.
1: Ik zou je sterker vertellen, in dit geval, en dat durf ik het bijna niet eens hardop te zeggen, want iedereen weet dat ik eigenlijk absoluut helemaal geen fan ben van de Stones.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze is wel
0: dit
1: erg lekker.
0: Dit is toch wel fijn, hè?
1: Ja, dit is wel erg lekker.
0: Dat dacht ik wel, dat jij dat in dit geval wel met me eens zou zijn.
1: Ja, dat dan weer wel.
0: Goed, wij schuiven een kleine tiental jaren op naar de 70s. Dan brengt Al Stewart zijn Year of the Cat uit. En dan kan ik meteen beginnen om te melden dat ik me tot deze uitzending aan toe eigenlijk nooit echt in Al Stewart had verdiept. Waarom zou ik ook per se niet? Had ik niet echt reden voor. Ik kwam er dus nu ook pas achter dat hij geen Amerikaan is, zoals ik altijd dacht, maar een Schot. Ja, niet dat het heel veel uitmaakt, maar Schotland of Amerika, dat scheelt wel een klein beetje in...
1: het scheelt in de oceaan.
0: Dat ook, maar ook in algemene instelling, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed, nou, bij deze, dat hebben we de wereld uit. Wat feitjes over dit nummer, want er zijn nog wel wat belangrijke trivia aan te koppelen. Want The Year of the Cat is niet alleen de naam van het liedje, maar ook dat van het album waar het op stond. Dat album is opgenomen in de welbekende Abbey Road Studios en gemixt door Alan Parsons.
1: Dus ook niet de allerminste.
0: Dat dacht ik ook. Dat is natuurlijk een van de leden van de Alan Parsons Project, dat een jaar daarvoor was opgericht in 1975. In dit nummer wordt een verhaal verteld. En dat is niet zo bij alle liedjes, hè. Soms is het gewoon een paar keer een coupletje en dan een paar keer een refreintje. Maar ik hou er dus wel van als er echt van de eerste noot tot aan de laatste noot echt een verhaal verteld wordt.
1: Ja, meestal is het van ik hou van jou, ik blijf trouwen, maar morgen ben ik weg.
0: Bijvoorbeeld. Ja, en ja, ik vind het dus wel heel leuk dat het in dit geval echt een verhaal vertelt. Het verhaal in het kort, want verder moet je het gewoon maar even uit de tekst halen zometeen. Is dat een toerist een exotische markt bezoekt als hij op vakantie is. En hij ontmoet daar een mysterieuze dame in zijde. En die neemt hem mee op een avontuur. Nou, dat klinkt al als een begin van een heel ingewikkeld boek.
1: Ik begrijp niet waarom ik nooit op die markt geweest ben. Dat is dan wel weer jammer.
0: Ja, hij vertelt ook niet echt waar die markt was. Hè? Dus misschien wordt het sowieso ingewikkeld. Dit nummer werd geschreven in 1975. Het werd in 1976 uitgebracht, maar in 1975 geschreven. En dat jaar is volgens de Vietnamese Zodiac, dus de Vietnamese dierenriem, het jaar van de kat.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dat is leuk als dat klopt bij elkaar. Vind ik dat altijd wel fijn.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ook was onze vriend Al destijds helemaal geobsedeerd door de nummers van Bob Dylan. Niet alle nummers, maar specifiek die nummers die het woordje of bevatten. Denk aan bijvoorbeeld Masters of War, Chimes of Freedom, Simple Twist of Fate. Hij vond, ja, ik vraag me niet waarom, ik weet ook niet wat hij gesnoven, gebloten had, weet ik het. Hij vond dat dat woordje of die nummers iets pauselijks gaf.
1: Ja,
0: nou,
1: dan heb je
0: ik heb echt werkelijk geen idee waarom of waarom dat belangrijk zou moeten zijn. Weet je, Al, prima. Als dat voor jou een ding was, helemaal leuk. Wat ook wel bijzonder is aan de albumversie van dit nummer, en die gaan we zo ook draaien, is dat 4 van de ruim 6,5 minuut nummer instrumentaal is. En in die instrumentale stukken komen behoorlijk veel instrumenten aan bod om een melodische solo ten gehore te brengen. En dat is niet zo heel vaak het geval. Meestal blijft het beperkt tot een gitaarsolo of een viool of een piano, maar nooit allemaal. Hierin zit viool, cello, saxofoon, akoestische gitaar, synthesizer, elektrische gitaar met een distortion effect erop. Oftewel, er was genoeg om te bespelen, blijkbaar. Maar het wordt er geen rommelig zootje van. Het blijft gewoon best een heel erg mooi en toch inderdaad mysterieus nummer. Want als je het luistert, hoor je dat er toch wel aan af. Ik ga er eens even lekker voor zitten. We gaan ruim 6,5 minuut luisteren naar Al Stewart met The Year of the Cat.
1: En ik ga eens even kijken of ik die dame in zijde vindt.

0: terwijl de saxofoon het langzaam uitglijden doet bij dit nummer, waar ik toch wel heel, heel erg blij van word ook, van deze saxpartij.
1: Nou, echt wel.
0: Ga ik langzaamaan eventjes ons volgende liedje opzoeken. Ja, en die is wel een beetje leuk, want eigenlijk past die om twee redenen in het thema dierenmanieren. Want niet alleen de titel bevat een dier, maar de artiest ook. Vind ik leuk. Want toen hij nog...
1: Die twee tegenover elkaar... is vaak een beetje ellende.
0: Dat dan weer wel. Maar ja, nou ja, goed, we komen er zo wel uit. Zeg maar, deze meneer, hij is geboren als Steven Georgiou. Nou, dat zegt niemand wat. Maar hij koos zichzelf een artiestennaam en dat werd Cat Stevens. Dus dat Steven van zijn voornaam bleef erin. En als voornaam koos hij Cat. Dat was zeker destijds echt wel een geuzennaam voor een jazzmuzikant. Een beetje een vrijgevochten type, zeg maar. En hij bracht onder die naam veel muziek uit. Waaronder dus in 1966 het liedje I Love My Dog. Inmiddels heeft hij al bijna 50 jaar de officiële naam Yusuf Islam. En ook daaronder heeft hij wel wat muziek uitgebracht. Hij heeft zich namelijk in 1977 bekeerd tot de islam. Na een zeer uitgebreide spirituele zoektocht, kan ik zeggen. En een jaar later koos hij zich deze naam. En dat is voornamelijk omdat het verhaal van Jozef, zoals die niet alleen in de Koran voorkomt, maar ook in de Bijbel, hem eigenlijk altijd het meest aangesproken heeft. Dus de Arabische versie van Jozef is Yusuf. Dus zodoende koos hij dat als zijn nieuwe naam. Zijn vader was Grieks-orthodox en zijn moeder doopsgezind. Dus eigenlijk komt hij best wel uit een christelijk nest. Maar ze stuurde de kleine Steven destijds naar een katholieke basisschool. En hij ging zich later dus bekeren tot de islam. Hij heeft zich echt goed georiënteerd. En niet alleen tijdens zijn vroege jeugd, maar hij heeft nog veel meer gedaan. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Hij had al vrij jong een interesse in de piano. Er stond zo'n soort van huiskamerpianootje bij hun thuis. Maar eigenlijk kon niemand daar nou echt heel erg goed op spelen. Dat was gewoon een soort erfstuk, denk ik. Niemand kon het hem dus ook echt aanleren zoals het moest. Dus dat deed hij maar zelf. Dat vind ik sowieso al knap als je dat voor elkaar krijgt.
1: Ja, ik wou dat zeggen.
0: Op zijn 15e begon hij geïnspireerd door de Beatles met gitaarspelen. En hij kreeg van zijn vader na wat zeuren voor iets van 8 pond, wat nu zo'n 148 pond in waarde zou zijn, heb ik me laten vertellen. Een gitaar en daarmee ging hij aan de slag. Hij heeft een tijdje met zijn moeder, die van Zweedse afkomst was, in Zweden gewoond om ook zijn andere artistieke kant te ontwikkelen. En met zijn oom, die schilder was, werkte hij onder andere aan zijn tekenvaardigheden. Nou, ik vind het fantastisch als je zo'n jeugd kan krijgen. Over het liedje dan eventjes, I Love My Dog. Hij bracht het dus uit in 1966. Nou is die melodie niet van hemzelf, maar van Yusef Lateef, een Amerikaanse jazzmuzikant. En die had dat stuk The Plum Blossom genoemd. Nou, dat was een instrumentaaltje, dus hoe dat verder getiteld was, dat was niet zo heel belangrijk, want niemand zong het. Cat Stevens heeft er een tekst op geschreven en bracht het wel uit. Maar in eerste instantie had hij de schrijver van de muziek daar geen credits voor gegeven. We hadden het net ook al even aan de orde, hè, met Crazy Town met Butterfly. Ja. Die hebben dat dus wel heel netjes gedaan. Cat Stevens in eerste instantie dus iets minder netjes. Maar hij heeft het later wel eerlijk verteld aan die Yusef Lateef. Dat hij dat gedaan had, heeft hem ter plekke een dikke cheque gegeven. En hij betaalt hem sindsdien keurig royalties. Dus inmiddels in de nieuwe uitgaves van de plaat staat hij ook gewoon vermeld als medeschrijver in de credits. Dus dat heeft hij, nou ja, goed. Niet meteen netjes opgepakt, maar wel goed afgehandeld. Laten we het zomaar noemen. Ja, over die tekst. Ja, weet je, daar kunnen we lang en kort over horen. Maar daar valt gewoon niet zo heel veel ingewikkelds van te maken. Het enige wat ik er verder over kon vinden is dat hij dat schreef met de familiehond Pepe in zijn achterhoofd. Dat was een tackle. Nou, dan vind ik al meer informatie dan ik had gedacht te vinden, eerlijk gezegd, over de achtergrond van het specifieke liedje. Twee jaar nadat hij dit nummer had uitgebracht, liep hij tuberculose op. En heeft hij een tijdje op het randje van de dood gebalanceerd. Heeft een hele lange herstelperiode nodig gehad. En in die tijd, ik zei net al, ik kom er nog even op terug. Want in die tijd heeft hij zich uitgebreid ingelezen in verschillende godsdiensten. Boeddhisme, Jodendom. Hij heeft alles in zich opgenomen. Hij heeft zich ook een beetje tot de yoga en meditatie laten verleiden hier en daar. Om gewoon een zoektocht. Ja, hij heeft gewoon duidelijk een spirituele zoektocht gehad voor zichzelf. Voordat hij uiteindelijk dus 10 jaar daarna zich zou bekeren tot de islam. Nou, weet je, als je er zelf voor kiest en je bent er niet in geboren, maar je hebt zo'n zoektocht gedaan, dan denk ik wel dat je een goed uitvoerende bent
1: ik
0: daarin.
1: Ik kan zeggen, het was geen onoverwogen beslissing zo.
0: Nee, hij heeft hier zeker een hele lange zoektocht aan vooraf laten gaan. Ja, we kunnen nog wel een tijdje doorpraten over deze meneer, want hij heeft echt wel een heel interessant leven gehad. Maar ja, weet je, dat is te kort. Dat gaat gewoon niet lukken.
1: Nee.
0: Dus wij gaan naar een heel kort en heel vrolijk liedje over een hond. I Love My Dog van Cat Stevens.

0: Ja, het is gewoon een heel gezellig, vrolijk liedje. Heel veel meer moet je er ook niet over willen zeggen, denk ik. Ja, soms moet je het niet moeilijker maken dan dat het is, ja, toch? Precies. Ja, we zijn een beetje aan het einde van ons programma aan het geraken. En dat is altijd jammer, want ik heb zoveel leuke muziek die ik wil draaien. En eigenlijk hadden we oorspronkelijk voor jullie een ander laatste liedje klaarstaan. Maar het vervelende is dat als we die nu inzetten, dan moeten we hem al afbreken op het einde. En dat vind ik gewoon zonde.
1: Ja, dat is het zeker. Dat dus wij gaan zeker niet doen.
0: Nee, dat is niet eerlijk naar deze band. Want ik heb ook nog eens heel veel over ze te vertellen. Dus ja, dat gaan we gewoon niet redden vandaag. Wij gaan een eentje uit onze reserve emmer trekken gewoon. En we schuiven deze door naar of de volgende aflevering of naar een specifieke aflevering van de Rock Legends. Want daar verdienen ze ook zeker wel een plekje in. Wij gaan dus zometeen afsluiten met een ander plaatje dan we eigenlijk van plan waren. Dat geeft helemaal niks, want ook dat is een heel mooi liedje. Ik ga eerst eventjes, want dan kan ik het niet meer vergeten, even aankondigen wat we volgende week gaan doen. Dan zitten wij... Ja, Rinus die duikt nu helemaal onder het bureau. Want die heeft hier niet zoveel mee. Maar nee, dat valt elke keer tot nu toe mee, hè? Als we het doen.
1: Ja.
0: We gaan voor de voorlopig laatste keer aan de slag met het thema Songfestival Slammers.
1: Zijn jij nou de laatste keer?
0: Voorlopig de laatste keer, ja. Okay. Ja. Het is niet gezegd dat het thema nooit meer terugkomt. Misschien maar de eerstkomende anderhalf jaar heb ik er geen uitzendingen meer mee gepland staan. Dus ja, je kan opgelucht ademhalen. Maar er komen ook heel veel hele mooie liedjes uit tevoorschijn, hè?
1: Ja, dat zou zo moeten.
0: Dus op zich hoeft dat helemaal niet zo vervelend te zijn. Maar goed, dat is dus voor volgende week. Voor nu hebben wij nog één liedje voor jullie. En nou ja, we hadden net Butterfly van Crazy Town. We gaan nog even terug naar de Vlinders. We gaan namelijk afsluiten zometeen met het nummer Butterfly Kisses van Bob Carlyle. En dat nummer komt uit 1997. Was een enorme hit. Hoewel die hier eigenlijk niet zo heel erg hoog die top 40 in kwam. Kwam er tot plaats 15. Maar dit nummer is me toch een partijtje veel gedraaid op alle radiozenders. En het is een van de meest gebruikte liedjes ooit op bruiloften. Butterfly Kisses beschrijft namelijk eigenlijk hoe een vader zijn dochter ziet opgroeien. En dat leent zich dus perfect voor die vader-dochterdans, ja, op de bruiloft, waar je dan ja, toch dat die emoties wel in kwijt kan. En ik ga je garanderen dat ook jij zometeen een brok in je keel gaat krijgen van de tekst van dit nummer.
1: Okay.
0: Want het gaat echt van kleins af aan tot volwassenheid. En volgens mij, als ik het me goed herinner, want ik heb het wel een tijdje geleden voor het laatst gehoord, zit er ook ergens nog in dat de moeder inmiddels al ergens overleden is langs de weg. Dus het is ook nog een beetje dubbellaags. Het is een heel erg mooi liedje. Ik word er altijd heel erg ontroerd van. En ja, we gaan hem maar gewoon draaien. Voor nu wens ik jullie allemaal welterusten. Heel graag weer tot volgende week. En hier komt nog Butterfly Kisses van Bob Carlyle.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meertje van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui. Later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.